zijn. Gezondheid, Belgen, eten, groenten, eten, vis, eten. Tanden poetsen, geen gewichtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis.

0: verdriet. Dat is mijn verdriet. Dat is mijn verdriet. Dat is mijn verdriet.
1: Allez.
2: Vas-y.